Dien, bloot tobakskwal, wat ze niet gieren. Wat eert hou doel, den 60 grob, smeug boeten olle bietenkop. Nu mag het eerste 15 den, dat trekt mij doel naar boeten hen. Ik haal mijn rotig uten frak, und smeug eerst mal

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

gay, ik heb je tiet, maar frühstückte so gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, ne pipto bak, allee.

bloot mijn kinder. Deze nu door. Moet stochen in er etten rennen. Mann, wat ik bedoel over aarde.